0: Dit is een leugen aan de vriend.
1: Ik weet alleen maar, ik zei maar niet.
0: Wij hebben de fouten, wij hebben de
2: racisten. We zijn één, we zijn samen.
3: Kijk,
0: ik
3: heb
0: het open. Ik hoop dat verzet verwarmde, zodat er ook in de ogen en wordt van talen.

welkom in mijn werk. Het is misschien maar per toeval dat je hier komt luisteren, maar zet u even. Leun achterover. Of haal u iets om te drinken en iets om te roken. Dante Clown heeft je zwaar op de zoek, dus doe hem een lol en concentreer u. Laat u niet afleiden door uw phone of uw lief. Luistert. Come on. Hier gaan we. Sper de ogen. Oren wijd. Open uw bek. Trek de ketting. Voel de kooi. Het is een nieuwe setting. Het is een oud gevecht.